0: mia canzone non si sta.
1: Per la mia ragazzina, io è il 21 ottobre. La mia frutta fa un zang, un zang, un zang. La mia frutta fa un zang e le tendrà di scadu zang. La mia frutta fa un zang, un zang, un zang. La mia frutta fa un zang e le tendrà di scadu zang.